0: Hi, hello.
1: Hi, hello.
2: Okay. Smoothie Man. Ja, Vincent is er nog niet. Vincent. Misschien komt hij zo. Misschien ook niet. Nou, even kijken. Dan maar wat elektronisch, hè. Kan geen kwaad.

0: This is Drone Candy.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
3: This is Drone Candy, and this is Drone Candy.
1: This is Drone Candy.
4: Welcome to Drone Candy. Drone Candy is a radio show that is broadcasted by Radio Worm on an irregular basis, just about every 6 weeks. The common language in Drone Candy varies between Dutch and English. Today will be largely in Dutch. My name is Reinhold Bogaert and I'm your host for tonight. Thanks for tuning in. It's great to have you back. The theme for today is Summer Invocation. We roepen de zomer aan met een selectie aan zonnige tracks die het gebied tussen drone en krautrock bestrijken. Voordat we in recent materiaal duiken, beginnen we met een track uit 1997 die de tand destijds wonderwel heeft doorstaan. De track heet Bokkia en komt van het album Resport van Kreitler.

Je hebt geluisterd naar de track Bokkia van het album Resport van Kreidler. We keren terug in de huidige tijd. In 2025 verscheen het derde album in de Nanocluster-reeks. Het is een samenwerking tussen de Europese postpunk elektronica van Immersion en het New Yorkse Sus. De weidse ambient country van Sus vermengt zich met de elektronische krautrock van Immersion. En Immersion, dat is Malka Spiegel en Colin Newman, die we ook kennen van de invloedrijke groepen Minimal Compact en Wire. We luisteren ondertussen naar de track Cross Pollination.

Je hebt geluisterd naar de track Cross Pollination van het album Nanocluster Volume 3 van Sus en Immersion. Liquid Sphere is de artiestennaam van Laurent Guerrier. Begin jaren 2000 bracht hij een aantal ambient albums uit op labels als Talem, Shambhala Records en Doctsect. Na een lange pauze begon hij weer muziek te maken nadat Bruno Verneret zich bij hem had aangesloten. Die samenwerking bleek vruchtbaar en na de release van hun debuutalbum Landscapes bleven ze samenwerken. Landscapes 2 verscheen dit jaar, in 2026 dus. We luisteren naar de track Closer, Further.

Je hebt geluisterd naar de track Closer Further van het album Landscapes 2 van Liquid Sphere en Bruno Verneret. De release Conversations van Cédric Vermon verraadt weinig. Het is gebaseerd op field recordings opgenomen in Penang, Maleisië en Panala, Sri Lanka in 2026. Compositie, mix en mastering zijn gedaan door Cédric Vermon in Mexico City, maart dit jaar.

0: Je hebt geluisterd naar Conversations van Cédric Vermon.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Heliospheric Dialogues is de debuut-EP van het Montrealse trio Tempête Solaire. Tempête Solaire bestaat uit Elise van Desailles op sax, Erik Craven op drums en Erik Quaich op bas. We luisteren naar de track Rock Dove Manoeuvre.

Je hebt geluisterd naar de track Rock Dove Maneuver van het album Heliospheric Dialogues van Tempête Solaire. Het project Nanocluster, waar ik eerder al iets van draaide, is ontstaan uit een clubavond in Brighton. Telkens in een samenwerking tussen Immersion en een andere groep. De tracks voor Nanocluster Volume 1 werden telkens in de studio geschreven en opgenomen in slechts 3 dagen voorafgaand aan het optreden in Brighton. We luisteren naar de samenwerking tussen Immersion en Scanner. De track heet Catalyse en komt dus van het album Nanocluster Volume 1.

Je hebt geluisterd naar de track Catalyse van Scanner en Immersion, afkomstig van het album Nanocluster Volume 1. Het Duitse krautrock duo Sankt Otten bestaat uit Stefan Otten en Oliver Klemm. Hun 10e album, getiteld Männerfreundschaften und Metaphysik, is een samenwerking met de experimentele gitarist Anne. We luisteren naar de track Massieren die Maschine.

Je hebt geluisterd naar de track Massieren die Machine van het album Männerfreundschaften und Metaphysik van Sankt Otten en N. Het zit er alweer bijna op voor deze Drone Candy. Als laatste track draai ik een cover van Sankt Otten, gespeeld door de Keulse crowdwave band Kratzen. Tans das Kraut. Drone Candy is eens in de 6 weken live te beluisteren op Radio Worm. En altijd op een dinsdagavond om 8 uur. Kijk op de worm.org site voor het actuele weekprogramma van Radio Worm. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je bij de volgende uitzending van Drone Candy weer te mogen begroeten. Touch the card.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Paddepoel Action. Action. Het radioprogramma voor de snop. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor bijzondere mensen. Voor mooie mensen. Ja, want Paddepoel Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met gebak. Lekkers. Snoep. Taart. Netwerkcultuur. Aquaria. En worstenbroodjes. Maar niet thuis, hoor. Dat is natuurlijk alleen maar muziek. Muziek hier bij Paddepoel Action. Action. Action. Brazilië, 1970. Tim Maia, Coronel Antonio Bento.

0: the pressures.
1: Ja, hoe afgezaagd kan je het maken? Deep Wound met een totale hit. Lose Anxiety Song uit 1983. Lang geleden natuurlijk dat je die voor het laatst hebt gehoord. En vandaag nog niet op de radio. Dus mag ik het toch gewoon draaien. Hoewel het volkomen afgezaagd is. Uit Amerika, iets een beetje aan de oostkust geloof ik. Deep Wound van hun tapeje of van hun plaatje. Zoveel liedjes. Ja, ze hebben wel een soortje liedjes, maar er zijn één of twee verschillende versies van. Of één. Maar deze dus. Totaal afgezaagd, maar wel lekker snel. En onder de minuut. Als je deze muziek op gewone snelheid zou afspelen, zou die waarschijnlijk 4,5 minuut duren, deze track. Maar goed, Deep Wound dus. Prachtige snelle muziek uit Amerika van vroeger. Daarvoor Tim Maia, een Braziliaan van zijn LP uit 1970. Ik heb nog nooit iets van Tim Maia gedraaid eerder. Dat is gek. Maar dit is, ik noem deze muziek dan samba rock, maar ik weet helemaal niet of dat terecht is. Het is meer samba-achtige muziek, minder hippie of beat muziek, maar met een soort rock of soul of hoe noem je dat? Het is een soort blend van muziek. Er is heel veel van dit soort muziek later gemaakt. Het is allemaal van na 1969 gingen ze toch meer andere, meer Braziliaansere muziek maken. Coroné Antonio Bento. Ik heb geen idee wie dat is. Het is een naam van iemand kennelijk. Maar dat gaat ergens over. Jij weet het al lang. Ik heb geen idee. Dat. Dan kunnen we nu vervolgens weer terug naar België. Merksem. Daar zat WB Records. En die hebben kunnen uitgeven een plaatje van Joke en de Rio's. Je hebt het beloofd in 1971. Ja, dat dom wicht moet je natuurlijk niet snel zeggen. Maar ja, als iemand allerlei wilde beloftes doet en dan vervolgens die allemaal niet nakomt. En dan ook nog zegt ik ga met je trouwen. En dat je dan denkt van ja, ik wacht tot je het toch gaat doen. Dan ben je niet helemaal lekker. Maar goed, dat is hier aan de hand met Joke en de Rio's. Prachtige muziek. Dus je hebt het beloofd, 1971, Joke en de Rio's uit België. Alleen zie ik dus dat Deep Wound, Lose Anxiety Song 1983, is maar 59 seconden lang. Dus daarom komt hij nu nog een keer. Patapoe Action.

This is the House of the Devil, the original mix, 2022, Creatures of the Occult. En de Creatures of the Occult, dat zijn vier mensen. Namelijk Benny Brouwer en E. Brouwer, waar die alleen in deze band zitten. En, of band, ja, hierbij betrokken zijn en verder niet. Verder Marco Oudijn, beter bekend als DJ Tails of Tafkat. En natuurlijk Richard Koek, die kennen we als Drox. En die is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de kickdrum, wat hij altijd doet. En die was weer om je vingers bij af te likken. The House of the Devil. En het is natuurlijk totaal zoals het moet. Creatures of the Occult. Het sluit helemaal aan. Naam van de band, naam van de track. Het kwaad en het slechte en weet ik veel wat. Dat hoort een beetje bij die esthetiek rond Gabber Terror. Dat, 2022. This is the House of the Devil, Creatures of the Occult. Daarvoor Joke en de Rio's uit België. Je hebt het beloofd. Ja, en belofte maakt schuld. Het is inderdaad waar. 1971, tuchtig. En nog een keer de herhaling trouwens daarvoor van Deep Wound, Lose Anxiety Song. Afgezaagd, maar prachtig. 1983. Nu dan, vlug naar muziek met fuzzgitaar. Deze band heet Liberty Bell. En kwam uit Corpus Christi in Texas. Dus fuzzgitaar met Texas oorsprong wordt hoog gewaardeerd. Omdat er gewoon heel veel harde fuzz werd gedaan daar in Texas. 1967, overigens, dit is dus het nummer met fuzzgitaar. Dat snap je nu wel. That's How It Will Be, 1967. Liberty Bell heet de band. Corpus Christi, Texas. Patapoe Action.

Marsha Ju hoorde je weer eens uit 2025. Make It Ting Jimmy van Marsha Ju, die we al zo vaak hebben gehad bij Patapoe. Action. Daarvoor Liberty Bell met hun prachtige fuzznummer That's How It Will Be. 1967 uit Corpus Christi, Texas, Amerika. Vlug nu naar wat experimentele pop uit begin jaren 80. Noem ik het altijd. Dit is Absolute Controlled Clinical Maniacs. Later zijn die kliniek geworden. Daar heb ik dan nog nooit wat van gedraaid. Het is van Sandy Nijs uit België. Sick in Your Mind. Dit gaat natuurlijk, dat idee van Absolute Controlled Clinical Maniacs, dat moet ook van die enge dokters in witte jassen die je dan gaan vermoorden. Of in een isoleercel gooien. Nou, dat is, die sfeer zit hier ook helemaal in. Sick in Your Mind. Brr. Live opgenomen in Bergen, Noorwegen in 1985 door die Belgen dus van Absolute Controlled Clinical Maniacs. Patapoe Action.

Ja, Lee Perry, zelf zingend, hier als King Perry, in 1965 al. Opgenomen in 1965, ja, daarvoor hoorde je Rude Boy of Rude Boy Ska van The Wailers, ook 1965. Uit de tijd dat Lee Perry nog werkte voor Cox & Dodd en opgenomen ook bij daar natuurlijk. Maar goed, op datzelfde ritme of ongeveer datzelfde ritme. Heeft hij toen Pussy Galore, een beetje ondeugend liedje, opgenomen. Dat ook nog is gespeeld op zijn huwelijk met Pauline Morrison. Dus dat is leuk om te weten. En daar waren de Wailers ook, hè, want we hebben het hier over de Wailers nog als zangtrio van Peter Tosh, Penny Wailer en Bob Marley natuurlijk. Die zingen ook het koor goed. En inmiddels de Wailers, Rude Boy. I Gotta Keep On Moving. En dat is echt een enorme puzzel. Of tenminste voordat ik het goed had. Want in Rebels Hop, ook uit deze tijd, zeggen ze ook I Gotta Keep On Moving. En je hebt er ook twee tracks of drie waar ze Cloud Nine dan zingen. Weet je, zo'n zingetje uit een ander, uit een Amerikaans rhythm and blues nummer dan. Nou ja, ook er even tussendoor gooien, maar dat verwart heel erg, want het is gewoon een ander ritme. Dus nou ja, het is goed gekomen. En toen had ik daarvoor bedacht Rude Boy Ska van The Gladiators, van veel later, door Prince Tony Robinson geproduceerd. Ook heel mooi, heel glad. Maar hij heeft dus eigenlijk niks met Lee Perry te maken, maar verduidelijkt wel weer even dat Rude Boy Ska en wat de tekst daarvan is. Maar goed, die is afgevallen omdat ik dus ontdekte dat er gewoon nog een versie is van Pussy Galore van Lee Perry en The Wailers. En die is op een gegeven moment...

bent ergens opgedoken, maar ik heb het nog niet uitgevonden waar. Maar we hadden gewoon het geluid ervan. Dus dat was de eerste van de drie. Twee keer Pussy Galore met daar in het midden dan dus Rude Boy of Rude Boy Ska van de Wailers. Alles 1965 uit Jamaica. Daarvoor dan nog live in Bergen, Noorwegen. Absolute Controlled Clinical Maniacs met Sick in Your Mind. Dat je voelt je heerlijk in je geest en je luistert naar Patapoe Action. Nu naar, ja, het is, de rubriekificering van dit programma is wel bedenkelijk eigenlijk. Want we gaan nu weer naar die rubriek punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? Nu Japan 2015 moet dat zijn. Destroy the Pressure, System Fucker, onze vrienden die al niet meer bestaan of zo, of geen muziek meer maken. Ik denk altijd dat ik alles van ze al heb gehad, maar dat is dus niet waar. Want deze Destroy the Pressure was er nog niet. Een beetje met de langzaam en snel, waar ik geen voorstander voor ben, die ik meestal niet heb, maar echt, de sfeer is heel goed. En waarom niet langzaam en snel? Jij luisteraar bent natuurlijk helemaal geen punker. Dus dan kan je geen bal schelen. Die langzame, snelle stukken. Ik wil eigenlijk alleen de snelle stukken. Hoe dan ook. Maar toch is het heel draaglijk. Destroy the Pressure 2015. Nou ja, dat. Geniet ervan. System Fucker uit de Tokyo stad. Nee, uit Toyota stad. De stad waar Toyota zit. De fabriek zich bevindt. Patapoe Action.

Nog geen jaar nadat het in dienst werd gesteld, kwam de Bristol, Groot-Brittannië's modernste oorlogsschip, voor een onofficieel bezoek naar Amsterdam. De 152 meter lange oorlogsbodem wordt voortgestuwd door twee stoomturbines en twee gasturbines, die samen voor een snelheid van 30 knopen, oftewel meer dan 50 kilometer per uur, zorgen. In een grote controlekamer wordt de werking van die turbines minutieus in de gaten gehouden. De Bristol wordt het sterkste geleide wapenschip genoemd dat ooit voor de Britse marine werd gebouwd. Tot de projectielen behoort de radiografisch bestuurde Icara, die doelzoekende torpedo's afvuurt op opgespoorde vijandelijke onderzeeboten. Tot de bewapening behoren voort de Sea Darts, supersonische geleide projectielen, onder andere bestemd voor gebruik tegen vliegtuigen en oppervlaktedoelen. Kortom, een schip om rekening mee te houden. Her Majesty's Bristol.

Ja, dat was de Projection Company. Dat is een andere naam voor de band The It. Met het nummer Boil the Kettle. Instrumentale versie. Boil the Kettle Mother is van The It. En dit is van een soort goedkope hippie psychedelische plaat die ik toevallig ook heb. En daarom herkende je ook het oude tune van de uitzending voor punkers. Maar dan op een andere toerental. Projection Company, Boil the Kettle, 1967, uit Amerika ergens. Daarvoor beeld en geluid verschaften ons torpedo's en geleide wapens. De Britse oorlogsbodem. Ik zie nu pas dat het helemaal geen zin is. Ja, het is zo'n schip met geweldige wapens die je in Amsterdam bezoekt. Maar wat we dan zien, dat die dingen worden uitgeklapt en de lift waarin de raket wordt. Volgens mij zijn het gewoon zeg maar films die ze al eerder hadden gedraaid en die ze cadeau hebben gekregen. En waar ze dan een shotje Amsterdam op hebben geplakt. Maar kijk het zelf rustig na, staat allemaal op het internet rustig te zien voor u allemaal. Beeld en geluid, torpedo's en geleide wapens. De Britse oorlogsbodem. Bristol heet dat ding. Goed, en daarvoor Destroy the Pressure. Want ja, het moet inderdaad eens afgelopen zijn met die kutwapens en die teringoorlog. Het kost allemaal geld, het kost mensenlevens, iedereen ongelukkig, vluchtelingen, gezeik. Stop wapens, stop de wapens. Dat Systemfucker uit. Het heet echt Toyota Stad. Uit Japan. Destroy the Pressure 2015, daar begon dat blokje mee. Dan moeten we nu als een gek natuurlijk naar Peru. Yolinda Huamani hebben we hier met een. Ja, het is op. Dit is in 2015 op YouTube gezet. En dit filmpje is al een beetje beschadigd. Of in het begin is een beetje hotsebots zit je erin. Maar dan krijgen we een heerlijke huayno. Van Yolinda Huamani. Quanto te quiero. Patapu action.